0: Volgens hem werkt hij bovendien constructief samen met de nieuwe regering. Het is voor het eerst sinds de val van het communisme dat een Hongaarse president zo zwaar onder politieke druk staat om zijn functie neer te leggen. Stefan Bos, VRT Nieuws, Boedapest.
1: Oekraïns president Zelensky beschuldigt Rusland ervan ontvoerde Oekraïnse kinderen in te zetten als kindsoldaten. Dat zei hij in een interview met de Amerikaanse zender CBS. Rusland ontvoerde sinds het begin van de oorlog al minstens 20.000 Oekraïnse kinderen. Slechts 2.200 keerden terug naar huis. Het internationaal strafhof vaardigde 3 jaar geleden een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin voor het deporteren van kinderen. Het inzetten van kindsoldaten is verboden onder internationaal recht. De rechten van werknemers wereldwijd gaan erop achteruit. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Internationaal Vakverbond. Die organisatie brengt sinds 2014 in kaart hoe het gesteld is met vakbondsrechten in verschillende landen. Landen als de Verenigde Staten en Frankrijk scoren slechter dan ooit. Argentinië zakt naar de lijst van slechtste landen ter wereld voor werknemers. En 8 Europese landen, waaronder Duitsland en Denemarken, scoren als beste. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Davy Roef, de doelman van Gent, reageerde opgelucht.
2: Ik viel een hele grote druk van de schouders. Ik bedoel, we hebben een heel seizoen van de eerste seconde tot de laatste moeten knokken, letterlijk vandaag. Veel dingen gebeurd dit seizoen, heel moeilijk seizoen geweest, veel ups en downs. Ja, super fier op de ploeg dat we het over de strepen kunnen tikken als doel.
1: Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui. Maximaal tot 24 graden. De rest van de week wordt wisselvallig en wat frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Code Yellow!
4: Bij Telenet krijg je

0: is 3 uur, een goeie nacht. 14 nieuws met Jo Valvekes. In Colombia, in Zuid-Amerika, komt er een tweede ronde in de presidentsverkiezingen. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde de vereiste 50% van de stemmen. De populistische kandidaat De La Espriella haalt 44% van de stemmen. In zijn campagne pleitte hij voor een harde aanpak van criminele groepen. De steenrijke advocaat is een bewonderaar van Donald Trump. De linkse kandidaat Cepeda eindigde op 41%. Hij wil het vredesbeleid van huidig president Petro verder zetten. Er komt dus een beslissende tweede ronde over 3 weken op 21 juni. In het noorden van Italië is een reddingsoperatie bezig voor een gewonde speleoloog. De jonge man zit vast op 120 meter diepte nadat een rotsblok op zijn voet viel. Hij kan niet meer zelfstandig klimmen en moet ontzet worden met een brancard. Reddingswerkers hebben hem bereikt, maar de operatie is complex. Op sommige plaatsen is de grot te nauw. Die moeten ze eerst breder maken. De reddingsactie zal nog uren duren. De drone die eerder deze week terecht is gekomen op een appartementsgebouw in Roemenië is wel degelijk van Russische makelij, dat zegt de Roemeense president. De drone is intussen onderzocht. De president deelt ook foto's uit het onderzoek. De drone stortte neer op het dak van het appartementsgebouw, waarna brand uitbrak. Tientallen bewoners werden geëvacueerd. 2 mensen raakten lichtgewond. De Russische president Poetin zei eerder nog dat het niet bewezen was dat het om een Russische drone ging. In het voetbal heeft AA Gent het laatste Europees ticket te pakken. Gent won het barrageduel tegen Racing Genk na strafschoppen en mag naar de tweede voorronde van de Conference League. Na 90 minuten was het 0-0. Genk kon vroeg in de verlengingen scoren, maar in de slotminuten kwam Gent langs zij. Een wedstrijd die het seizoen zowat samenvat, vindt Genk-trainer Nicky Haaien.
1: Als je 2 minuten voor het einde 0-1 voorstaat, wil je dan natuurlijk over de streep trekken en dat ticket binnenhalen. Maar ik denk dat het opnieuw gewoon een conclusie is van heel het seizoen. Alle momenten net niet en ik denk dat dit vandaag opnieuw de bevestiging was daarvan.
0: Door een ongeval is de A4-autosnelweg tussen Antwerpen en Breda gedeeltelijk afgesloten. Tussen Zandvliet aan de grens met Nederland en Woensdrecht wordt het verkeer omgeleid. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. De Nederlandse politie heeft het over een fatale aanrijding. Hoeveel mensen en voertuigen er betrokken zijn, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui, maxima tot 24 graden. Aan zee blijft het wel zonnig. De rest van de week wisselvallig en wat frisser. Pas vanaf het weekend meer zon en hogere temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De beste hits non-stop. M&M.

0: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize...

0: Dog Yellow!
1: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
3: M&M heet Life.

0: Een goeiemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Hongarije staat onder politieke hoogspanning. De nieuwe premier Magyar had president Szolyok een ultimatum gegeven tot middernacht om af te treden, maar die weigert. Vanuit Budapest, Stefan Bos.
1: In Hongarije is een ongekende politieke crisis ontstaan. President Tamás Szolyok weigert af te treden nadat een ultimatum van premier Péter Magyar om middernacht afliep. Magyar beschouwt Szolyok als een bondgenoot van voormalig premier Viktor Orbán en verwijt hem te hebben gezwegen over verschillende schandalen, waaronder het misbruik van kinderen in staatsinstellingen en vermeende corruptiezaken. Maandagochtend bezoekt Magyar de president samen met de minister van Justitie om hem opnieuw onder druk te zetten om op te stappen. Szolyok zegt echter dat hij heeft besloten aan te blijven. In een videoboodschap verklaarde hij dat zijn vertrek geen oplossing zou bieden voor wat hij een constitutioneel conflict noemt. Volgens hem werkt hij bovendien constructief samen met de nieuwe regering. Het is voor het eerst sinds de val van het communisme dat een Hongaarse president zo zwaar onder politieke druk staat om zijn functie neer te leggen. Stefan Bos, VRT Nieuws, Budapest.
0: In het zuiden van Libanon zijn gisteravond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een aanval. Het Israëlische leger breidde onlangs zijn grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. De voorbije 3 maanden vielen aan Libanese kant al meer dan 3.400 doden. Op vraag van de Franse regering komt straks de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Na een goede Europese campagne dit jaar, toch geen Europees voetbal volgend seizoen voor Racing Genk. En dat komt hard aan. Al moet Genk ook streng zijn voor zichzelf, zegt speler Daan Heijmans.
2: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
0: De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui, aan zee meer zon. Maxima tot 24 graden. De rest van de week wisselvallig en wat frisser, pas vanaf het weekend meer zon en hogere temperaturen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: M&M Hits Live.

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In 2 deelgemeenten van Saint-Breville in de provincie Namen zitten sommige wijken zonder drinkwater. Dat is een gevolg van het zware onweer in de nacht van zaterdag op zondag. Daardoor raakte een hoogspanningscabine beschadigd en moest het pompstation dat water voorziet aan de watermaatschappij stilgelegd worden. Mogelijk zullen de komende uren nog meer wijken zonder drinkwater komen te zitten. Voortaan gelden strengere voorwaarden voor niet-Europese studenten die in ons land willen studeren of hun verblijf willen verlengen. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid zegt dat ze op die manier misbruik wil tegengaan. Buitenlandse studenten zullen sneller moeten aantonen dat ze vooruitgang boeken in hun studie en ze mogen ook niet zomaar elk jaar van studierichting veranderen. Het wordt ook moeilijker om een visum te krijgen voor een opleiding aan bijvoorbeeld een muziekschool of een businessschool die niet erkend is door de overheid. De Hongaarse president Szolyok weigert af te treden, ondanks een ultimatum. De nieuwe premier Magyar had hem tot zondag middernacht gegeven, maar dat is dus niet gelukt. Vanuit Budapest, Stefan Bos.
1: Magyar beschouwt Szolyok als een bondgenoot van voormalig premier Viktor Orbán en verwijt hem te hebben gezwegen over verschillende schandalen, waaronder het misbruik van kinderen in staatsinstellingen en vermeende corruptiezaken. Maandagochtend bezoekt Magyar de president samen met de minister van Justitie om hem opnieuw onder druk te zetten om op te stappen. Szolyok zegt echter dat hij heeft besloten aan te blijven. In een videoboodschap verklaarde hij dat zijn vertrek geen oplossing zou bieden voor wat hij een constitutioneel conflict noemt. Volgens hem werkt hij bovendien constructief samen met de nieuwe regering.
0: Oekraïns president Zelensky zegt dat Rusland ontvoerde Oekraïnse kinderen inzet als kindsoldaten. En dat is verboden onder internationaal recht. Rusland ontvoerde sinds het begin van de oorlog al minstens 20.000 Oekraïnse kinderen. 2.200 van hen keerden intussen terug naar huis. Het internationaal strafhof vaardigde 3 jaar geleden al een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin voor het deporteren van kinderen. In het voetbal heeft AA Gent het laatste Europees ticket te pakken. Het won van Racing Genk na strafschoppen en mag naar de tweede voorronde van de Conference League. Geen Europees voetbal dus voor Racing Genk en dat komt hard aan. Al heeft Genk het ook wel aan zichzelf te wijten, zegt speler Daan Heijmans.
2: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
0: Het weer dan ook. We beginnen met opklaringen. Later komen de wolken en kan er lokaal een bui vallen. Aan zee is er meer zon. Maximum temperaturen tot 24 graden. Meer op veertienieuws.be.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

M&M Hits.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: M&M Hits Live.

0: Verzekeringen worden betaalbaarder voor ex-kankerpatiënten. Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden dat niet meer zeggen tegen hun verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldo of een inkomensverzekering afsloot. En daardoor moesten ze vaak hogere premies betalen en soms werden ze zelfs geweigerd. Maar een wet die ex-kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden, wordt nu uitgebreid. Kom op, tegen kanker is tevreden.
1: Kan je de vraag stellen natuurlijk, hoe kan een kanker uit het verre verleden worden vergeten als je die nog steeds elke keer opnieuw gaat moeten melden als je een verzekering aanvraagt. Dus dat is een beetje de kern. Dat leidt nu ook wel tot absurde situaties. Dat mensen die meer dan 5 jaar na het einde van succesvolle kankerbehandeling waren, dat die kanker nog steeds moesten melden bij hun verzekeringsaanvraag, maar dat de verzekeraar daar geen rekening mee mocht houden.
0: Het wordt moeilijker voor niet-Europese studenten om in ons land te studeren. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid verstrengt de regels om misbruik tegen te gaan, zegt ze. Buitenlandse studenten moeten sneller aantonen dat ze vooruitgang boeken in hun studie en mogen niet zomaar elk jaar van richting veranderen. Ook een visum wordt voor een niet-erkende school, zoals een privé muziek- of businessschool, die niet erkend is dus door de overheid, dat wordt moeilijker te krijgen. A-Gent heeft zich geplaatst voor Europees voetbal in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Tegen Racing Genk werd het 1-1 gelijk na verlengingen, maar Gent won met strafschoppen. De ploeg mag nu naar de tweede voorronde van de Conference League, de derde Europese beker. Genk-trainer Ricky Haaien is teleurgesteld.
2: Als je 2 minuten voor het einde 0-1 voorstaat, wil je dan natuurlijk over de streep trekken en dat ticket binnenhalen. Maar ik denk dat opnieuw gewoon een conclusie is van heel het seizoen. Alle momenten net niet en ik denk dat dit vandaag opnieuw de bevestiging was daarvan.
0: Het begint eerst nog zonnig, later vandaag misschien wat iets meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij temperaturen tussen 19 en 24 graden. Morgen krijgen we regen- en onweersbuien met veel wind ook en ook de dagen daarna is het nog wisselvallig. M&M Hits.
3: Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: M&M hits live.

0: de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat. Voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
8: Ik kies Unlimited Internet.
7: En 5G.
8: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Oh, amai, die ceviche was lekker.
10: Ja, hè.
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
9: Schat, blijf kalm.
10: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
9: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
10: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
12: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
14: Honda, the power of dreams.
15: M&M Hits.
16: Het is 7 uur.
15: VRT Nieuws.
17: Verzekeringen worden betaalbaarder voor ex-kankerpatiënten. Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden dat niet meer zeggen tegen hun verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldo of een inkomensverzekering afsloot. En daardoor moesten ze ook vaak hogere premies betalen en soms werden ze zelfs geweigerd. En dat verandert nu. Ook bij de annulatieverzekeringen voor reizen hebben mensen nu recht op een vergoeding als hun ziekte onder controle is, want die vergoeding werd ook geweigerd soms, zegt Kom op tegen kanker.
18: Dan zagen we dat als de reden van een annulatie van de reis dat die gelinkt kon worden aan een bestaande aandoening, bijvoorbeeld een kanker uit het verleden, dat dan moet gebeuren dat de verzekeraar die kosten niet terugbetaalde. En dan, als we dan gingen kijken, zagen we dat heel vaak omschreven was, die polissen, van wanneer wordt iets terugbetaald, wanneer niet. En dat mensen heel vaak dachten dat ze financieel goed beschermd waren, maar dat dat in de praktijk toch niet het geval bleek te zijn.
17: Het wordt moeilijker voor niet-Europese studenten om in ons land te studeren. De minister van Asiel en Migratie, Annaleen van Bos-Zuid, verstrengt de regels om misbruik tegen te gaan, zegt ze. Buitenlandse studenten moeten sneller aantonen dat ze vooruitgang boeken in hun studie en mogen niet zomaar elk jaar van richting veranderen. Ook een visum voor een niet-erkende school, zoals een privé-, muziek- of businessschool, wordt moeilijker te krijgen. De VS heeft dit weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. In het zuiden van het land werden commandocentra en ook radarsystemen gebombardeerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het een reactie is op een Iraanse aanval op een Amerikaanse drone. Officieel is er nog altijd een tijdelijke gevechtspauze tussen de VS en Iran. De twee landen zijn al een tijdje aan het praten om de oorlog te stoppen, maar voorlopig nog zonder akkoord. AA Gent heeft zich geplaatst voor Europees voetbal in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Tegen Racing Genk werd het 1-1 gelijk na verlengingen, maar Gent won met de strafschoppen. De ploeg mag nu naar de tweede voorronde van de Conference League, de derde Europese beker. Genk zal volgend seizoen dus geen Europees voetbal spelen en dat is vooral hun eigen schuld, zegt speler Daan Heijmans.
19: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
17: Het begint eerst nog zonnig vandaag, later misschien iets meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij temperaturen tussen 19 en 24 graden. Morgen krijgen we regen- en onweersbuien met veel wind ook en de dagen daarna blijft het nog wisselvallig.
15: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.
16: Girl, I'm about to have a pill.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: M&M Hits. Altijd de beste hits.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: M&M Hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: M&M Hits Live.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
5: M&M Hits.
6: Het is 8 uur.
5: VRT Nieuws.
7: Anonieme online pesters. Wel binnenkort kan je weten wie erachter zit. Want als je online gepest of bedreigd wordt via een anoniem account, dan is er goed nieuws. Want de federale regering heeft beslist dat er binnenkort de identiteit van die persoon kan opgevraagd worden. Dat kan nu als je gestalkt al wordt via sms of telefoon, maar straks geldt dat dus ook voor social media. De minister van Consumentenbescherming Rob Beenders geeft toe dat professionele cyberpesters die dat nog altijd kunnen omzeilen, maar voor pestkoppen op kleine schaal kan dat wel echt het verschil maken.
8: Soms is het ook iemand in de privé. De amateurtrollen, die vooral jongeren aanpakken, zo in de klas. Maar het allerbelangrijkste, vind ik, is dat die anonieme trollen nu ineens beseffen dat dat niet meer anoniem is. En dat men eigenlijk via verschillende kanalen die identiteit kan achterhalen. En het feit dat die pakkans verhoogd wordt, gaat er sowieso voor zorgen dat mensen al twee keer nadenken voor ze anoniem iemand gaan belagen of pesten.
7: Ja, bij bedreiging of stalking stap je best wel meteen naar de politie. Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden, dat niet meer melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldo of een inkomensverzekering wilde afsluiten. Daardoor moesten ze vaak ook hogere premies betalen en soms werden ze zelfs geweigerd. En dat verandert nu. Maar Kom op tegen kanker wil dat er voor sommige kankers toch nog een kortere termijn komt.
9: Eigenlijk heb je naast die algemene termijn van 5 jaar voor de schuldsaldoverzekering ook nog specifieke vormen van kanker waar dat er heel goede overlevingscijfers zijn. En die eigenlijk al sneller dan na 5 jaar vergeten kunnen worden. Dat gaat er eigenlijk voor. Ervoor wordt gezorgd dat vooruitgang op vlak van vroegopsporing en behandeling van kanker en zo ook vooruitgang op vlak van overleving na kanker, dat die eigenlijk wordt weerspiegeld in de toegang tot verzekering.
7: Vlaanderen zal elk jaar zo'n 14 miljoen euro extra uitgeven voor onthaalouders. Nu zijn er nog zo'n 3000 onthaalouders, maar over 6 jaar zouden er nog maar 500 overblijven. Onder meer omdat er heel wat met pensioen gaan. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet wil de job aantrekkelijker maken en ook extra plaatsen in de kinderopvang creëren.
10: De onthaalouders, dat type opvang is al jaren in vrije val en we willen dat nu eigenlijk counteren door betere lonen en arbeidsvoorwaarden voor de onthaalouders, een werknemersstatuut met sociale bescherming voor de onthaalouders, een infrastructuurondersteuning, meer expertise dat ze kunnen delen, ze kunnen samenwerken.
7: De VS heeft dit weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. In het zuiden van het land werden commandocentra en radarsystemen gebombardeerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het een reactie is op een Iraanse aanval op een Amerikaanse drone. Officieel is er eigenlijk nog altijd een tijdelijke gevechtspauze tussen de VS en Iran. De twee landen zijn al een tijdje aan het praten om de oorlog te stoppen, maar voorlopig nog zonder akkoord. Gent heeft zich geplaatst voor Europees voetbal in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Tegen Racing Genk werd het gisteren 1-1 gelijk na verlengingen, maar Gent won met strafschoppen. De ploeg mag nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Het begint nog zonnig, later vandaag iets meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij temperaturen tussen 19 en 24 graden. Morgen krijgen we nog regen- en onweersbuien met veel wind en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.

0: is.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
2: Die desregistratie bedoelt je?
1: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie. M&M Hits. Altijd.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: M&M Hits.
2: Altijd de beste hits.
1: Non-stop.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: M&M Hits Live.

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Knaldi!
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Het is 9 uur.
3: VRT Nieuws.
4: Online pesters kunnen niet meer anoniem blijven. Binnenkort zal je de identiteit kunnen opvragen van mensen die je online pesten of bedreigen via anonieme accounts. Dat kan nu al als je gestalkt wordt via sms of telefoon, maar straks dus ook voor sociale media. Op dit moment werken bedrijven te weinig mee om cyberpesters te ontmaskeren, dat zegt de minister van Consumentenbescherming Rob Eenders.
5: We weten dat die internationale techreuzen van Meta, Google, noem maar op, dat zijn geen gemakkelijke partners om mee te werken. Het wettelijk kader ontbrak om eigenlijk op een snelle en efficiënte manier achter de operatoren aan te gaan. Met deze wetgeving zullen de operatoren moeten meewerken of ze worden financieel beboet.
4: Bij bedreiging of stalking stap je best meteen naar de politie. Vlaanderen zal elk jaar zo'n €14 miljoen extra uitgeven voor onthaalouders. Nu zijn er zo'n 3000 onthaalouders, maar over 6 jaar zouden er nog maar 500 overblijven. Onder meer omdat er heel wat met pensioen gaan. De overheid wil de job nu aantrekkelijker maken en ook extra plaatsen nu investeren in de kinderopvang. We zijn bezorgd over de internationale veiligheid, maar vrij gerust over ons eigen land. Dat blijkt uit de stemming. De meeste mensen denken niet dat België door een ander land aangevallen zal worden. Dat zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
6: Dat is iets waar de Belgen eigenlijk relatief optimistisch over zijn. Minder dan 20% acht het waarschijnlijk dat België zelf rechtstreeks zou aangevallen worden. Maar de verdere internationale instabiliteit en het gevaar op verdere conflicten in de wereld en zelfs in Europa, die is zeer hoog. Maar ons eigen land blijft volgens de Belgen in grote mate buitenschot.
4: In 2 deelgemeenten van Sambreville in de provincie Namen zitten mensen zonder drinkwater. Dat komt door het zware onweer in de nacht van zaterdag op zondag. Toen raakte een hoogspanningscabine beschadigd en moest het pompstation dat water voorziet stilgelegd worden. Vrachtwagens brengen nu drinkwater bij de inwoners. Het probleem zou in de loop van de dag wel opgelost zijn. Het begint eerst nog zonnig vandaag, later op de dag wel iets meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij temperaturen tussen 19 en 24 graden. Morgen krijgen we regen- en onweersbuien met veel wind ook. En ook de dagen nadien blijft het nog wel wisselvallig.

0: waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Scoor op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
4: M&M hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: M&M hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: M&M Hits Live.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kessie, Keno, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Het is 10 uur.
7: VRT Nieuws.
8: Airbnb's verhuren in Vlaanderen wordt strenger. Wie een woning verhuurt aan toeristen via zo'n platform moet voortaan een registratienummer hebben van Toerisme Vlaanderen. Zonder dat nummer mag je gewoon niet meer op die sites staan. En dat is nodig, want uit controles blijkt dat 4 op de 10 verhuurders niet in orde is met de regels rond brandveiligheid, verzekeringen en hygiëne. Gemeenten zullen ook, als een woning dus niet in orde is, die voortaan veel sneller kunnen sluiten. Binnenkort zal je de identiteit kunnen opvragen van mensen die je online pesten of bedreigen via anonieme accounts. Dat kan nu al wel als je gestalkt wordt via sms of telefoon. En dan kan je bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie terecht. Maar straks kan je ook daar terecht als je gestalkt wordt via social media. Maar dat heeft weinig zin dat het slachtoffer zelf die naam kan opvragen, vindt cyber-expert Bart Preneel.
9: Dan moet je zelf stappen nemen, dus dat is een beetje de idee. Ik vind dat al op zich een beetje zorgwekkend dat zo'n verantwoordelijkheid wordt gelegd bij een ombudsman. En ik zou een politiedienst moeten de verantwoordelijkheid daarover nemen. En wat ga je dan zelf doen? Dat is dan de vraag. Ga je met de politie stappen? In dat geval heb ik heel weinig uitgespaard. De politie had dat zelf kunnen doen. Of ga je het recht in eigen handen nemen? Lijkt me toch ook een beetje zorgwekkend.
8: Sommige psychiatrische instellingen zijn vanaf vandaag volledig rookvrij. Niemand mag er nog in en rond de gebouwen roken of vapen. In de psychiatrie wordt er meer gerookt dan ergens anders. En het rookverbod is daarom dan ook erg belangrijk. Dat zegt het psychiatrisch ziekenhuis van de Alexianen in Tiene.
10: Wat we merken is dat mensen die aan een product verslaafd zijn, zoals bijvoorbeeld alcohol en of drugs, een symptoomverschuiving kennen en dan hier ineens overmatig ook gaan roken. En dat is eigenlijk toch de meest nefaste vorm van symptoomverschuiving. En we willen hen eigenlijk graag helpen om deze cirkel te doorbreken en gezonde alternatieven aan te bieden buiten nicotine.
8: De patiënten krijgen wel hulp van een tabakexpert. Het is nog zonnig, later vandaag misschien iets meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen krijgen we onweersbuien met regen ook en veel wind. Ook de dagen daarna blijft het nog wisselvallig.
7: De beste hits non-stop.
6: M&M hits.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Ritchie. Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor 999 euro. Alleen bij Mediamarkt.
8: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
9: Amai, ik proef hier precies de zon.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
10: Altijd.

0: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
1: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
8: M&M Hits.
9: Altijd de beste hits.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: M&M Hits Live.

0: kans voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw.
2: Of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht ze.
9: Rustig,
8: ik is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar het bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Allee, verras mij eens.
13: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
15: Dat ga ik eens proberen.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Medi-Market.
17: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
18: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
17: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
19: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
20: Ja, voor mij een limited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
19: U heeft toch geen binge-probleem?
20: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
19: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
21: Code Yellow!
22: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
23: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
22: En helemaal op maat.
23: Zeker, tot in de details.
24: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
25: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
26: Sorry, Parties WK.
27: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
28: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
29: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
30: Honda, the power of dreams.
31: M&M Hits.
32: Het is 11 uur.
31: VRT Nieuws.
33: Vervallen dienstenchecks worden automatisch terugbetaald. Stel, je koopt dienstenchecks om je poetshulp te betalen, maar je gebruikt ze niet op tijd. Dan ben je ze vanaf nu niet meer kwijt. Dienstenchecks worden vanaf vandaag ook automatisch terugbetaald als ze vervallen zonder dat je ze gebruikt hebt. Dat zegt dienstencheckbedrijf Pluxy.
34: Het is zo dat iets meer dan een jaar geleden de beslissing genomen is om volledig digitaal te gaan met de dienstenchecks. Dat betekent ook dat het perfect mogelijk is om te weten of dat er een check al dan niet gebruikt is. Dus dat is ook de vraag van de Vlaamse regering. Kunnen we ervoor zorgen dat die checks automatisch worden terugbetaald? En dat hebben we dan ook geïmplementeerd.
33: Ja, die dienstenchecks zijn 12 maanden geldig en de automatische terugbetaling is voor die checks vanaf vandaag of later. Airbnb's verhuren in Vlaanderen wordt strenger. Wie een woning verhuurt aan toeristen via zo'n platform moet voortaan een registratienummer hebben van Toerisme Vlaanderen. En zonder dat nummer mag je gewoonweg niet meer op die site staan. Dat is nodig, want uit controles bleek dat 4 op de 10 verhuurders niet in orde was met de regels rond brandveiligheid, verzekeringen en hygiëne. Gemeenten zullen ook, als een woning niet in orde is, die voortaan ook veel sneller kunnen sluiten. In Nederland zijn 3 mensen opgepakt die mogelijk geprobeerd zouden hebben om in te breken bij een juwelier in Willebroek in de provincie Antwerpen. Zaterdagnacht waren er enkele verdachten in een auto met een Nederlandse nummerplaat weggevlucht voor de politie. Een andere verdachte was te voet gevlucht en sprong in het kanaal in Willebroek. De brandweer haalde hem uit het water, maar hij stierf ter plaatse. Het is zonnig, met later vandaag iets meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij temperaturen tussen 19 en 24 graden. Morgen krijgen we regen- en onweersbuien met veel wind ook en de dagen daarna blijft het wisselvallig.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: M&M hits. Altijd de beste hits, non-stop.
4: I wanna talk to you.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
8: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
7: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
8: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
7: Ah, ja?
8: En daardoor veel minder potten verf, hè.
7: Ah, bon.
8: Ja.
7: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: M&M Hits.
16: Altijd de beste hits.
15: Non-stop.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-market.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: M&M Hits.
6: Het is 12 uur.
5: VRT Nieuws.
7: Verzekeraars verwachten enkele duizenden schadedossiers. Want op verschillende plaatsen in ons land is er zware schade na de lokale onweders van afgelopen weekend. Vooral rond Londerzeel in Vlaams-Brabant zorgden grote hagelstenen voor schade aan woningen en auto's. In Wallonië was er vooral wateroverlast. Volgens verzekeringskoepel Assuralia wordt alles eraan gedaan om slachtoffers zo snel mogelijk te helpen.
8: Over het algemeen is alles onder controle. Er zijn redelijk wat dringende interventies gedaan dit weekend. En op dit moment zijn eigenlijk alle makelaars, verzekeraars en teams voornamelijk ter plaatse om zo snel mogelijk alle dossiers te verwerken. Dus iedereen is vol aan de bak.
7: In Puur Sint-Amans en Buggehout vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen. De gemeenten hebben daarom gevraagd om als rampgebied erkend te kunnen worden. In Brussel is een drugsbende veroordeeld die op verschillende plaatsen in ons land cannabisplantages had opgezet. De bende oogste naar schatting 1 ton cannabis per jaar. Nu zijn er 18 mensen veroordeeld die alles samen 87 jaar cel kregen. Ze kregen ook meer dan €100.000 boete en er werd voor 5,5 miljoen euro aan goederen verbeurd verklaard. Op het strand van Kokzijde zijn sinds donderdag nu al meer dan 100 haaien aangespoeld. Het zijn vooral volwassen vrouwtjes, vaak met ongeboren jongen. Daarom vermoeden experts dat de haaien onderweg waren naar een gebied om er te gaan bevallen. Het zijn gevlekte, gladde haaien van ongeveer een meter lang, een soort die niet bedreigd is. Er wordt nog onderzocht wat er juist aan de hand is. Mogelijk hebben vissers de haaien per ongeluk gevangen en dan weer overboord gegooid. En Israël heeft zijn leger de opdracht gegeven om verder op te rukken in Libanon. In twee dorpen in het zuiden van Libanon moeten inwoners hun huizen verlaten. Israël dreigt ook met aanvallen op de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad van Beirut. Volgens Israël gebruikt Hezbollah die gebieden om aanvallen met drones uit te voeren. Anderhalve maand geleden werd een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Libanon, maar Hezbollah was daar niet bij. En sindsdien zijn de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog niet gestopt. Het weer is wisselend tot soms zwaar bewolkt deze namiddag. Wel meestal droog, lokaal tot 25 graden. Morgen krijgen we perioden met regen of buien. Met soms ook onweer. Vooral na de middag kan er heel veel neerslag vallen.

0: tomorrow.
1: Wit-wit?
2: Of net niet wit.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Camilla Dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Altijd.

0: maken we bij Lapeyre alle oren blij.
1: Ik hoor weer elke boodschap.
2: Oma, ik moet pipi doen.
1: Ook de kleinste.
2: Allee, oma.
0: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Liantis.
8: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
9: Uw mobiliteitsbudget?
8: Ja.
9: Laten we samen eens kijken.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
11: M&M Hits.
12: Altijd de beste hits.
11: Non-stop.

0: Accor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: M&M Hits Live.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
4: M&M Hits Live.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.

0: Er waren meldingen over de buschauffeur van het dodelijke ongeval in Buggehout. Twee busbegeleidsters die onze redactie kon spreken zeggen dat zij en de kinderen zich vaak onveilig voelden op de schoolbus en dat ook hadden gemeld, al voor het dodelijke ongeval plaatsvond vorige week in Buggehout. De getuigenissen zijn ingelezen door andere stemmen om hen onherkenbaar te maken.
1: Een redelijk wilde chauffeur. Hij was altijd graag overal de eerste, als ik het zo mag zeggen. Hij was altijd, hoe kan ik het best verwoorden, roekeloos in het verkeer.
2: GSM-gebruik, meerdere keren over de spoorweg rijden als de slagbomen al naar beneden gingen, veel te hoge snelheden, voorrang van rechts niet geven, kinderen die niet meer wilden meerijden met de bus.
0: De busbegeleidsters zijn ervan overtuigd dat het ongeval voorkomen had kunnen worden als er sneller was ingegrepen. Twee tieners, de busbegeleidster van 27 en de chauffeur zelf, kwamen vorige week om het leven. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt in een eerste reactie dat ze alleen wisten dat de chauffeur een blanco strafblad had en gekend was voor twee overtredingen in een zone 30. Zij willen nu volledige duidelijkheid ook van de betrokken busmaatschappij. Na bijna 50 jaar mag Freddy Horion, een seriemoordenaar, de gevangenis verlaten. Hij moet verplicht wel een enkel band opgenomen worden in een forensisch zorgcentrum. Dat is een beveiligde instelling voor mensen met een psychiatrische behandeling. Horion werd in 1980 tot levenslang veroordeeld voor de moord op een gezin van vijf in Sint-Amandsberg bij Gent en de moord op een winkelierster in de Gentse haven. De voorbije jaren vroeg hij verschillende keren om vrij te komen met een enkel band, maar dat werd telkens geweigerd. En in Italië hebben reddingswerkers de speleoloog bevrijd die vastzat in een grot. Hij is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De Italiaanse man van 20 was gisteren in de late namiddag op 120 meter diepte klem geraakt onder een rotsblok op een moeilijk bereikbare plek. Tientallen reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt om de man te kunnen bevrijden en weer naar boven te halen. Het weer, dat is wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog. Lokaal nog 25 graden. Morgen krijgen we perioden met regen of buien, soms met onweer. Vooral na de middag kan er veel neerslag vallen.

0: You, I guess you moved on really easily.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: M&M Hits. Altijd.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
5: M&M hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: mai visibil ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Se știe? Bancaria nu funcționa? Va, un scalt pe
0: chinefa. Schap, left call.
1: Calum, pesitul zonder geld in Peru. En met een muggenspreis bijna op. Ze biedt zich met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
5: M&M Hits.
6: Het is 2:00.
5: VRT Nieuws.
7: Een seriemoordenaar mag na een halve eeuw uit de cel. Na bijna 50 jaar mag Freddy Orion de gevangenis verlaten. Hij moet verplicht met een enkel band opgenomen worden in een forensisch zorgcentrum. Orion is nu 78 en werd in 1980 tot levenslang veroordeeld voor de moord op een gezin van vijf en een winkelierster, regio Gent. De voorbije jaren vroeg hij verschillende keren om een enkel band, maar dat werd toen telkens geweigerd. Er waren eerder al meldingen over het rijgedrag van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke busongeval vorige week in Buggenhout. Twee busbegeleidsters zeggen aan onze redactie dat zij en de kinderen zich vaak onveilig voelden en dat ook hadden gemeld aan de school en de busmaatschappij. Ze zijn ervan overtuigd dat het ongeval voorkomen had kunnen worden. Hun getuigenissen zijn ingesproken door andere stemmen om hun identiteit te beschermen.
8: Een redelijk wilde chauffeur. Hij was altijd graag overal de eerste, als ik het zo mag zeggen. Hij was altijd, hoe kan ik het best verwoorden, roekeloos in het verkeer.
9: GSM-gebruik, meerdere keren over de spoorweg rijden als de slagbomen al naar beneden gingen, veel te hoge snelheden, voorrang van rechts niet geven, kinderen die niet meer wilden meerijden met de bus.
7: Twee tieners, een busbegeleidster en de chauffeur zelf kwamen vorige week om het leven in Buggenhout toen de schoolbus botste met een trein op een gesloten overweg. Frankrijk heeft opnieuw een olietanker van de zogenaamde Russische schaduwvloot geënterd. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. De tanker kwam van Rusland en was onderweg naar Kameroen in West-Afrika. Het schip werd onderschept op de Atlantische Oceaan op zo'n 700 kilometer voor de kust van Bretagne. Rusland heeft Frankrijk intussen om uitleg gevraagd over die militaire actie. Het weer is wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog vandaag, lokaal tot 25 graden. Morgen krijgen we vooral perioden met regen of buien, soms met onweer en na de middag kan het ook felle regen zijn.
5: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: spoor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
0: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
11: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
12: Nee,
11: Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
12: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
10: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
11: Och, jongens.
10: Dat is wel een held, hè.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Immoscoop, man.
15: Kissie, kendo, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Allee, verras mij eens.
16: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
18: Dat ga ik eens proberen.
16: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
19: M&M Hits. Altijd de beste.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Zeg Jasmin,
2: uh-huh.
1: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
2: Uh-huh.
1: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
2: Dat klopt.
1: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
2: Yes.
1: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
2: Joehoe.
1: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
2: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
1: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
2: Ja, zeker. Ja.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: M&M Hits.
9: Altijd de beste hits.
8: Non-stop.

0: Rock Yellow.
1: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf 14.990 euro. Met

0: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf 14.990 euro. Met voorwaardelijke recyclagepremie van 2.500 euro. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Influencer.

0: influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig, Sian,
5: ik wist niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Het is 3:00.
10: VRT Nieuws.
11: Er waren al klachten over de buschauffeur van het dodelijke ongeval in Buggehout. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er eerder al klachten waren over het rijgedrag van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggehout vorige week. Die klachten zullen ook onderzocht worden. Bij het ongeval stierven twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur zelf. Twee busbegeleidsters getuigden vandaag ook aan onze redactie dat ze zich vaak onveilig voelden en dat de chauffeur soms roekeloos reed. Ze hadden dat zowel aan de school als aan de busmaatschappij ook gemeld. De Brusselse transportfirma Ziegler is failliet, dat bevestigen de vakbonden. Een aantal delen van het bedrijf zullen worden overgenomen. De meerderheid van de 500 jobs in België verdwijnt. Het bedrijf bestond al sinds 1908 en telde wereldwijd meer dan 3000 werknemers in 16 landen. Maar het ging de laatste jaren niet zo goed, vooral door wanbeheer, zegt de christelijke vakbond.
12: Het is een zeer triestige dag voor in noodzaak de werknemers, want de familie Ziegler zal geen boterham inrijden. Maar het is een bekend zicht in het straatbeeld in Brussel. Ze rijden er ook al meer dan 100 jaar rond. En dus ja, het is een beetje een zwarte dag voor de transportsector in België, omdat het toch een van onze parels is die ten onder gaat door het slecht beheer van de firma.
11: De Kouterschool in Malderen in Vlaams-Brabant is vandaag toch geopend, ondanks de schade door een zware hagelbui van het voorbije weekend. Alle kapotte dakramen en gebroken glas zijn opgeruimd. De bovenverdieping is voorlopig wel nog onbruikbaar. Maar met enkele extra maatregelen kon de schooldag toch beginnen vandaag, zegt de directeur.
13: We hebben nog een aantal stukjes afgezet waar we vermoeden dat er nog een klein beetje glas kan liggen. We hebben onze ouders gevraagd alle leerlingen gesloten schoenen te laten dragen. We hebben ook nog klasgesprekjes gedaan, omdat er ook in Malderen best wat schade is. Dus de kinderen waren wel een beetje onder de indruk. Maar momenteel verloopt alles goed. Zijn onze leerlingen gaan zwemmen, turnen en is onze schooldag zoals anders gestart.
11: De verzekeringen verwachten enkele duizenden schadedossiers deze week door de zware onweders van het voorbije weekend. Vandaag is het vooral bewolkt, meestal droog weer, lokaal tot 25 graden. Morgen periode met regen of buien, soms een onweer. Vooral na de middag is er veel neerslag. En ook woensdag en donderdag zijn er nog buien mogelijk.
10: De beste hits non-stop. M&M hits.

0: EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: M&M Hits. Altijd de beste.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Judith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is deze

0: waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: M&M hits.
4: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: M&M Hits Live.

0: Accord met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
0: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsprijs bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
0: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeisslaatje met feta. Want voor maar 2,99 euro krijg je nu 500 gram aardbeis.

0: bijen.
1: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Het is 4 uur.
6: VRT Nieuws.
7: Al voor het dodelijke ongeval in Buggenhout waren er klachten over de buschauffeur. Het parket bevestigt dat er eerder al klachten waren over het rijgedrag van de chauffeur. Die zullen ook onderzocht worden. En bij de provincie Oost-Vlaanderen waren er ook al meldingen binnengekomen, zegt het bestuur.
8: Alle klachten die wij hebben ontvangen, die zijn doorgegeven aan het parket. Dus ook rond de betrokken buschauffeur zijn er klachten binnengekomen. Die klachten dateren van voor het accident. Ja. Er zijn nog gelijkmatige dossiers. U moet dat ook verstaan, dat er altijd wel een keer zaken zijn. Maar niet van die aard.
7: Bij het ongeval stierven twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur zelf. Vandaag getuigen ook twee busbegeleidsters aan VRT Nieuws dat de chauffeur soms roekeloos reed. En ze hadden dat ook gemeld aan de school en aan het busbedrijf. In Sombref in de provincie Namen is bij het noodweer van het voorbije weekend een dode gevallen. Een man van 78 die van het dak van zijn woning viel nadat hij erop was geklommen om een lek te inspecteren. Sombref is een van de zwaarst getroffen gemeenten van de onweders van het voorbije weekend. Door de zware regenval stonden daar verschillende straten onder water. De Brusselse transportfirma Ziegler is failliet, dat bevestigen de vakbonden. Een aantal delen van het bedrijf worden overgenomen, maar de meerderheid van de 500 jobs in België zullen verdwijnen. Het bedrijf bestond al sinds 1908 en telde wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Het ging de laatste jaren niet zo goed. Eerder moest het bedrijf in Frankrijk al sluiten en verloren daar 1500 mensen hun job. En op het Grand Slam toernooi van Roland Garros is Elise Mertens uitgeschakeld in de derde ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese dubbelpartner Zhang verloor ze van een Chinees-Frans duo in twee sets, 6-2 en 6-4. Na de uitschakeling van Mertens blijft er met Magali Kempe nog maar één Belg over op het toernooi. Het is bewolkt, maar meestal droog weer. Lokaal halen we tot 25 graden. Morgen periode met regen of buien, soms een onweer, vooral na de middag. Ook woensdag en donderdag zijn er nog buien mogelijk.

0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf 14.990 euro. Met voorwaardelijke recyclagepremie van 2.500 euro. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar 5,99 euro. Aldi. Altijd slim.
2: M&M Hits.
3: Altijd de beste hits.
2: Non-stop.
4: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: paren op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef weer precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M Hits Live.

0: Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
3: Die tijdsregistratie bedoelt je?
2: Ja.
3: Daar kan ik u bij helpen.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: Na het busongeval in Buggenhout blijken er meer en meer klachten te zijn over de buschauffeur. Zowel het parket als de provincie Oost-Vlaanderen bevestigen dat er eerder al klachten waren over de buschauffeur die betrokken was bij het zware ongeval in Buggenhout van vorige week. Twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur zelf kwamen om het leven daarbij. De man reed in onderaanneming voor de lijn. En volgens vakbond ACV is er niet zo vaak controle op die chauffeurs omdat er een tekort is.
1: Het is wel zo dat dat natuurlijk een feit is in de sector. Hè, dat er daar tot voor kort toch te weinig personeel was om alles te rijden. Je kunt moeilijk spreken over een oogje dichtknijpen, maar ik denk dat er wel heel wat mensen rondrijden waar dat vrij weinig controle op is. Mm. Het zijn ook chauffeurs die minder betaald worden dan bijvoorbeeld chauffeurs die voor met lijnbussen rondrijden.
0: Vandaag getuigden ook twee begeleidsters anoniem bij VRT Nieuws over de chauffeur. Hij zou regelmatig te snel hebben gereden en de verkeersregels niet altijd gerespecteerd hebben. De hotelsector is blij met de strengere regels voor Airbnb's en vakantiehuizen in ons land. Vlaamse minister van Toerisme Hans Bonte wil dat enkel verblijven met een registratienummer van Toerisme Vlaanderen zich nog kunnen aanbieden op dergelijke online platformen. Lokale besturen zullen ook meer kunnen ingrijpen als er te veel problemen zijn met bepaalde verblijven. En daar is de Antwerp Hotel Association blij mee.
2: Dat is een eerste stap in de juiste richting. We vragen al jaren dat er gelijk speelveld is voor de ganse logiesector. Europa is er ook al mee aan de slag gegaan om eigenlijk al hetgeen wat vakantiewoningen of korttermijnverhuur om die regelgeving vast te leggen. Transparantieregels over die accommodaties die online komen op zowel platformen zoals Airbnb, maar evengoed op Booking.com.
0: Iran zegt dat het niet verder wil onderhandelen met de Verenigde Staten over vrede, zolang Israël zijn militaire operaties in Libanon en Gaza niet stopzet. Dat meldt een Iraans persagentschap vanmiddag. Intussen roept het Israëlische leger inwoners van de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut op om te vertrekken. Israël zegt dat het daar doelwitten van Hezbollah wil aanvallen, dat op zijn beurt ook raketten blijft afvuren op Israël. Tennisnieuws, want tennislegende Serena Williams heeft haar terugkeer naar het proftennis aangekondigd. De Amerikaanse van nu al 44 zal meedoen aan het dubbelspel op het toernooi van Queens in Londen. Williams stopte 4 jaar geleden. Ze won in totaal 23 Grand Slam titels en was 319 weken de nummer 1 van de wereld. En op het Grand Slam toernooi van Roland Garros is Elise Mertens uitgeschakeld in de derde ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese dubbelpartner Zhang verloor ze van een Chinees-Frans duo in 2 sets. Het werd 6-2 en 6-4. Magali Kempe is daardoor nog de enige Belg in actie op het toernooi daar in Parijs. En dan het weer. Richting vanavond opklaringen. Vannacht volgen buien, mogelijk ook onweer. Morgen regen en onweersbuien overdag. Er kan dan veel neerslag vallen na de middag met ook stevige rukwinden. We halen dan tot 22 graden qua temperatuur. De rest van de week blijft het wisselvallig en wordt het ietsje frisser.

0: EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: M&M Hits. Altijd de beste hits.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
9: Sst, luister.
10: Summer Deals!
9: Hoor je het ook?
10: Summer Deals!
9: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
11: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
12: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: M&M Hits.
14: Altijd de beste hits.
13: Non-stop.

0: FM hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: M&M Hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop. Oh,

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: M&M hit Life.

0: koor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig,
4: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Allee, verras mij eens.
10: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
12: Dat ga ik eens proberen.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
14: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
15: Amai.
14: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
15: Handig.
16: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
14: Ja, handig inderdaad.
13: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
17: Volkswagen.
18: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
19: Ik kies Unlimited Internet.
18: En 5G.
19: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
18: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
20: Go Yellow! Carglass herstelt, Carglass vervangt.
21: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
20: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
22: Info en voorwaarden op carglass.be.
23: Het is 7 uur.
24: VRT Nieuws.
25: Na het busongeval in Buggenhout zijn er meer en meer klachten over de chauffeur. Zowel het parket als de provincie Oost-Vlaanderen bevestigen dat er eerder al klachten waren over de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout vorige week. Daarbij zijn twee leerlingen, een begeleidster en de buschauffeur zelf overleden. Wij spraken met de moeder van een van de leerlingen die ook regelmatig meereidt met die bus. Om haar onherkenbaar te maken is haar getuigenis ingelezen door een collega.
26: Hij was heel erg bang. Echt huilend dat hij niet op de bus wou, omdat hij roekeloos reed. En dat hij vreesde dat er dingen gingen gebeuren. Door het rood rijden, op de gsm zitten en niet op de baan letten. Zo in de 30, daar reed hij dan 70, of soms wel rapper. 160 of 170 op de autostrade. Echt heel veel dingen waarvan ik denk, dat doe je niet. En zeker niet als je kindjes van een ander bij u hebt.
25: Seriemoordenaar Freddy Orion zal strikt begeleid worden nu hij de gevangenis mag verlaten met een enkel band. Hij heeft 46 jaar vastgezeten.

0: voor 6 moorden en zal nu eerst opgevangen worden in een forensisch zorgcentrum. Johan Steijaert, de broer van Roland, die samen met zijn gezin werd vermoord door de seriemoordenaar, reageert aangeslagen.
1: Ik heb na 1979 20 jaar gewacht en gehoopt voor iets van het individu of via zijn advocaten te horen te krijgen. Van diepe spijt, wat heb ik gedaan? Dat mocht niet. Duizendmaal excuses. Ik weet dat ik lang gestraft ga worden. Maar oké, maar geen enkel greintje van spijt. En ik heb 20 jaar gewacht.
0: In het Brussels parlement komt er een onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Uit een panoreportage bleek dat PS-schepen Lotfi Mostefa invloed uitoefent op wie een sociale woning krijgt. De commissie moet wel al op 21 juli klaar zijn. Oppositiepartijen Ecolo en N-VA vinden dat veel te vroeg. In de wielerronde van Wallonië heeft Jordi Meus de openingsetappe gewonnen aan Massa Spurt. Hij is ook meteen de eerste leider daar. In de Giro d'Italia voor vrouwen heeft leider Elisa Balsamo de derde etappe gewonnen. De Italiaanse haalde het ook in een spurt, haar derde overwinning op een rij. Ze verstevigt haar voorsprong in het algemeen klassement. Richting de avond krijgen we opklaringen, maar vannacht volgen buien, mogelijk ook onweer. Morgen regen en onweersbuien overdag, met stevige rukwinden erbij, 22 graden max. De rest van de week wisselvallig en ook iets frisser weer. M&M Hits.
2: Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ah, ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: M&M Hits. Altijd.

0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: M&M hits. Altijd de beste hits.
2: Non-stop.

0: is 8 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Na eerdere getuigenissen van twee busbegeleidsters over het rijgedrag van de buschauffeur die betrokken was bij het ongeval in Buggenhout, reageert nu ook een moeder. Het gaat om de moeder van een leerling die ook regelmatig meereed met de bus. Om haar onherkenbaar te maken is haar getuigenis ingelezen door een collega.
1: Hij was heel erg bang. Echt huilend dat hij niet op de bus wou, omdat hij roekeloos reed. En dat hij vreesde dat er dingen gingen gebeuren. Door het rood rijden, op de gsm zitten en niet op de baan letten. Zo in de 30, daar reed hij dan 70, of soms wel rapper. 160 of 170 op de autostrade. Echt heel veel dingen waarvan ik denk, dat doe je niet. En zeker niet als je kindjes van een ander bij je hebt.
0: Er waren al eerder klachten binnengekomen bij het parket en de provincie Oost-Vlaanderen over de buschauffeur. Bij het ongeval in Buggenhout zijn vorige week twee leerlingen overleden, een 27-jarige begeleidster en de chauffeur zelf. Johan Steyaert, de broer van Roland Steyaert, die samen met zijn gezin werd vermoord door seriemoordenaar Freddy Orion, reageert aangeslagen op het nieuws dat Orion vrij mag komen met een enkel band. Orion werd in 1980 tot levenslang veroordeeld en zit al 46 jaar in de gevangenis voor 6 moorden. Hij vermoordde 5 leden van eenzelfde gezin in Sint-Amandsberg en een winkelierster. Maar de familie kreeg nooit enige spijtbetuiging, zegt Johan Steyaert.
2: Ik heb na 1979 20 jaar gewacht en gehoopt voor iets van het individu of via zijn advocaten te horen te krijgen. Van diepe spijt, wat heb ik gedaan? Dat mocht niet, duizendmaal excuses. Ik weet dat ik lang gestraft ga worden, maar oké, maar geen enkel greintje van spijt en ik heb 20 jaar gewacht.
0: De voorbije decennia had Orion verschillende keren een verzoek ingediend om de gevangenis te verlaten, maar dat werd telkens geweigerd. Nu is beslist dat

0: die met een enkel band mag vrijkomen. Hij zal opgevangen worden in een forensisch-psychiatrisch centrum. In het Brussels parlement komt er een onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Een panoreportage bracht aan het licht dat PS-schepen Lotfi Mostefa persoonlijk invloed uitoefende op wie een sociale woning toegewezen krijgt. De PS neemt Mostefa in bescherming, maar verzet zich niet meer tegen de onderzoekscommissie. Die zal wel uitzonderlijk snel moeten werken. De meerderheidspartijen hebben afgesproken dat de commissie op 21 juli al klaar moet zijn. En dat is tegen de zin van de oppositiepartijen. Matthias van den Borre van N-VA vindt het bijvoorbeeld vreemd dat de meerderheidspartijen gezwicht zijn voor de PS.
1: Dat is toch wel straf dat Anders en Meijer en die partijen van de meerderheid hier nu met een amendement komen op hun eigen tekst om net dat uit die onderzoekscommissie te halen. Namelijk die beschuldigingen van belangenvermenging, van cliëntelisme, van het misbruiken van procedures. Dat was ingeschreven in hun eerste tekst, maar nu halen ze dat met een amendement uit de tekst. En ja, dat is natuurlijk wel straf.
0: In Rebec bij Tubeke in Waals-Brabant zijn verschillende loodsen, magazijnen en tanks van een mazoetleverancier in brand gevlogen. De brand is intussen onder controle. Aan buurtbewoners is wel gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. En ook de inwoners van Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen kregen de raad de voorbije dag om ramen en deuren dicht te houden vanwege een brand in een bedrijf dat verse en bevroren groenten en fruit verwerkt. De brand is daar ontstaan door een kortsluiting in de zonnepanelen. En dan nog een sportbericht. In het voetbal is Sébastien Pocognoli ontslagen als trainer van AS Monaco. Het voorbije seizoen strandde Monaco op de 7e plaats in het Franse klassement. Pocognoli was in oktober vorig jaar aangesteld bij de voetbalclub. Toen verliet hij Union, waarmee hij het seizoen voordien nog kampioen speelde. En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer. Bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. Ook morgen regen of buien, met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: M&M Hits.
3: Altijd de beste hits non-stop.
2: M&M Hits.

0: bursting at the seams.
1: Hi.
2: M&M hits.

0: Het is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Onderhandelaars van de Europese Unie hebben het licht op groen gezet voor de omstreden terugkeercentra voor afgewezen asielzoekers buiten de Europese Unie. Die centra maken deel uit van het nieuwe, veel strengere terugkeerbeleid dat mensen die geen recht hebben op asiel effectief wil doen vertrekken. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: Volgens de meest recente cijfers keert 28% van wie niet in de EU mag blijven effectief terug. En daar moeten de nieuwe, weliswaar omstreden regels verandering in brengen. Wie weigert te vertrekken kan opgesloten worden. En er komt een wettelijk kader voor de veelbesproken terugkeerhubs. Centra buiten de Europese Unie, waar mensen die geen verblijfsrecht kregen naartoe gestuurd kunnen worden. Als eindbestemming of in afwachting van hun terugkeer naar hun thuisland. Dat daar ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden botst al een tijd op kritiek van mensenrechtenorganisaties. Er is lang over onderhandeld, maar er is nu dus dat politiek akkoord. De landen en het Europees Parlement moeten dat nu nog bekrachtigen.
0: De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen bemiddeld tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. De voorbije dag kondigde de Israëlische premier Netanyahu nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut. Maar het Israëlische leger zal nu niet verder oprukken naar de stad, schrijft Trump op sociale media. En Hezbollah zou volgens hem ook beloofd hebben om te stoppen met aanvallen. Iran, een bondgenoot van Hezbollah, had eerder al gereageerd op het aangekondigde de offensief van Israël. Het regime zei dat het niet meer zou onderhandelen met de VS over vrede als Israël niet zou stoppen met de aanvallen op Libanon. De gerechtelijke federale politie in ons land heeft nu ook een onderzoek geopend naar de spectaculaire kunstroof in het Louvre in Parijs vorig jaar. Daarbij werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. Belgische agenten hebben onlangs enkele dieven opgepakt die mogelijk te linken zijn aan de kunstroof. Op hun telefoons werden namelijk foto's van het Louvre gevonden. De politie wil nu achterhalen wat de link is tussen de dieven die in ons land zijn opgepakt en de roof in het Louvre. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft de voorbije avond een bestuurder van een bestelwagen zeker 20 andere wagens en een motorrijder aangereden op de snelweg. Bij die aanrijding raakten verschillende voertuigen zwaar beschadigd en er vielen ook verschillende gewonden. De bestuurder werd opgepakt door de politie. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform, waarmee hij eerder ook al in de Franse tweede klasse Le Mans investeerde en in de Spaanse derde klasse in Extremadura. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor Genk, zegt collega Peter van den Bemt.
2: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid.

0: En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen. Thibaut Courtois zal zelf geen actieve rol spelen binnen de club. Zijn zakenpartner zal wellicht wel in de raad van bestuur komen.
1: En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. De overheid heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook morgen regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: M&M hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is middernacht. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan die terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
0: In Denemarken zal voormalig premier Mette Frederiksen zichzelf opvolgen als eerste minister. De voorbije avond maakte ze bekend dat ze een linkse regeringscoalitie heeft gevormd die zij zal leiden. In maart waren er parlementsverkiezingen in Denemarken. De Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen verloor die, maar bleef wel de grootste. Een eerste poging om een regering te vormen mislukte. Nadien probeerde de rechtsliberale uitdager Paulsen het ook, maar ook die poging mislukte. Eind mei werd Frederiksen dan opnieuw aangesteld om een regering te vormen en dat is nu dus gelukt. In Albanië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen een grootschalig bouwproject dat onder meer wordt gefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump. Het zou gaan om een luxe resort dat wordt gebouwd op een onbewoond eiland in de Adriatische Zee en in een beschermd natuurgebied aan de kust, bekend om zijn flamingo's, zeehonden en zeeschildpadden. Milieuorganisaties vrezen dat die biodiversiteit in het gebied in gevaar komt en het verzet tegen het project werd ook heviger nadat het gebied werd afgesloten voor inwoners. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst, zegt Peter van den Bent.
2: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
0: En dan nog het weer. Vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook de komende dag regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: arbeidsomstandigheden en ondersteunen de maatregelen voor de transitie van dat controlecentrum. De actie vannacht zal vooral cargovluchten in Luik treffen en vroege vluchten in Zaventem en Charleroi. In Hoboken bij Antwerpen is er rond 11:15 een gevecht ontstaan waarbij een tiental jongeren betrokken waren. Tijdens het gevecht werd er een mes getrokken en raakte een van de jongeren gewond. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse, maar kon nog geen verdachte oppakken. Het is ook niet duidelijk wat de aanleiding was voor het gevecht. De Antwerpse politie onderzoekt het voorval verder. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Wie geen asiel krijgt, kan daar naartoe gestuurd worden. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
0: Het lijkt erop dat de Amerikaanse president Trump het plan loslaat om een fonds van 1,8 miljard dollar vrij te maken voor schadevergoedingen aan bondgenoten die eerder aangeklaagd werden. Bijvoorbeeld de mensen die in 2021 het Capitool bestormden. Op het plan kwam veel kritiek. Vorige week verbood een rechter om via die weg betalingen uit te voeren. Maar nu bleek ook dat veel Republikeinse senatoren bereid waren om mee te stemmen met de Democraten om het fonds te blokkeren. Het weer, vannacht eerst opklaringen, later kans op buien, mogelijk ook onweer, maxima rond 16 graden. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden en vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Meer op vrtnieuws.be.

is 2:00. Een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Vannacht van 2:30 tot 7:00 zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De actie volgt na onderhandelingen over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. De directie en vakbonden hadden eerder op de dag overlegd